0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.

0: Open.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
4: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer. Korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ah, oh, nee hè.
9: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
8: Ja, weer eens.
9: Nou, pof jij even?
8: Oh ja?
9: Ik heb net koffie gezet.
8: Lekker.
9: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
10: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: strikt. Get ready for the OG.
12: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 50.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Social Deal Dierentuindeals, steek 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.

0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Kink Distortion.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers.

0: van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Kink Distortion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Kink Distortion.

0: toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang.

0: Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Kink. Social deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar €3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren.

0: Loterij in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Kink Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Goedemorgen.
8: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
5: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
11: we oranje. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sands.

the beginning of the end of the beginning.

0: dream becomes clouded when we seek happiness outside ourselves. When we look for love, for validation, for fulfillment in the external. True happiness, true love, true fulfillment can only be found within.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Voor mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Kink Distortion.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
10: Oranje. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
15: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En het festivalseizoen is nu toch echt officieel van start. Dus zoals je van ons kan verwachten, gaan we wat blikken werpen her en der. En niet alleen en richting festivals op Nederlandse grond trouwens. Verder natuurlijk meerdere nieuwe releases, onze vaste items. En we hebben best wel een volle bak hier, want nu is Roel er nog wel. Maar straks niet meer. Dat kan alleen maar gezellig worden. Maar nu eerst de nieuwe release van een band die alweer heel wat jaartjes meedraait. Dit is Newfound Glory met Good To Know.

0: Newfound Glory met Good To Go. Ja, ouderwetse. Is dit de nieuwe van Newfound Glory? Oh ja, dat is
1: het. Het is gewoon weer zoals altijd.
0: Het is gewoon, zoals Newfound Glory betaamt. Namelijk gewoon Newfound Glory.
1: Ja, je zou denken dat het gewoon dezelfde band is.
0: Ja, je zou het bijna denken.
1: Het dat is het ook.
0: Het klinkt wel hetzelfde. Altijd lekker, Newfound Glory.
1: Zeker, ik ben er blij mee. Is het leuk. Ja, donderdagmiddag 5:00, even over 5:00. En we zijn er weer vanuit Studio Jottum. Met de volle bak hier, volle tafel.
2: Ja, nu nog wel inderdaad.
1: Ja, Roel, ga weg.
0: Oké.
2: Nou, Jelle, een beetje lief doen, hè?
1: Oké, hoi Roel.
0: Ik ga zo weg, dat beloof ik wel. Ik heb een heel zware week, heel zwaar weekend gehad. Ik heb een heel druk een Gundam poppetje in elkaar zitten bouwen. Dus heel hard werken. Ik zal zo foto's laten zien. Dus ik moet echt even bijkomen.
1: Hoeft niet hoor. Hoeft niet.
0: Nee?
1: Oh, nee. Okay.
0: Nou ja, dan zal ik dat voor deze keer zou ik het laten wat het is. Maar ik moet dus echt naar bed. Zo.
2: Ja, lekker uitrusten. Ja. Bij Jera hebben we jou heel hard nodig.
0: Ja, want ik moet alle artiesten knuffelen.
2: Ja.
0: Dat is mijn werk.
1: Ja. Zeker. En sowieso, het festivalseizoen is weer begonnen. Dus het is gewoon een drukte voor je.
0: Ja, het is, we hebben een hele hoop leuke dingen waar we naartoe kunnen kijken. We hebben Jera. Ja, wij gaan nog naar Madness toe.
1: Ja, wij als oude mannen DJ team.
0: Oude mannen DJ team. Haltpop staat nog... sowieso op de planning ook voor Live en Pure. Dus,
2: ja, zeker.
0: Wat gek.
1: Lekker, lekker. Ja, en we hebben gewoon een hele bak. We gaan ook eventjes vandaag naar een aantal andere festivals kijken dan dat we normaal doen. Onder andere namelijk in Leeuwarden heb je ieder jaar Into the Grave. Een van jullie wel eens geweest?
2: Helaas al niet. Hij staat nog wel op het rijtje om een keer naartoe te gaan.
0: Wel in Leeuwarden geweest een keer.
1: Okay.
0: En toen ben ik echt wel zo naar de Ratsmadee gegaan.
1: Toen voelde je alsof je in de Grave
0: voelde. Ja,
1: ja nee, dat snap ik wel. En had je dan ook nog iets met Anthrax?
0: Dat zou wel eens kunnen dat het geweest is, ja.
1: In ieder geval, Anthrax daar een van de headliners. Super vette band, ook zeker leuk om live te zien. En ik heb heel erg lopen zoeken. En er zijn maar een paar nummers die een beetje radiovriendelijk zijn ook. Oh. Qua lengte. Maar ik heb er in ieder geval eentje, Got The Time. Ik vind hem lekker. Roel, wil jij een dansje zo?
0: Zeker weten, I've Got The Time.
1: Dus. Oké. Okay.

0: Ja, Enter Smegatta Time, een van de bands die op Into the Grave staat. Vandaag, morgen en overmorgen in Leeuwarden.
1: Klopt.
0: En ja, volgens mij staat daar nog het een en ander waar jij ook best wel naar uit zat weten te kijken als je er naartoe zou gaan.
1: Ja, nou, het is sowieso natuurlijk Anthrax. Maar ik zat ook eventjes te kijken van wat staat er überhaupt. En nu zou het natuurlijk heel handig zijn als ik ook eventjes voor mijn neus had wat er verder ook allemaal stond.
2: Lekker gewerkt, heel goed.
1: Ja, nee, ik heb voorbereiding. Kijk. Want morgen is dus inderdaad is Anthrax de headliner. Dan hebben we zaterdag Mastodon.
2: Zit in.
0: Ik dacht dat het vandaag al was. Sorry.
1: Ja, nee, sorry. Ik dacht ook even dat het al vandaag was. Maar,
2: iedereen die nu in de auto zit.
1: Ja, sorry. Ik ben een beetje...
0: Ik heb iets rustiger rijden nu.
1: Het gaat snel allemaal, jongens. Dus, ik zag ineens ook op de vrijdag In Human Nature staan. Ik denk, In Human Nature, die naam die komt me onwijs bekend voor. En wat blijkt is dat nummer, of in ieder geval, ik heb een nummer van hun echt al weet ik hoe lang in mijn lijst staan. Dus die heb ik ook wel even meegenomen. Ja, als je verder gaat kijken, vorige week hebben we natuurlijk Gnome al gedraaid. Wat gewoon een hele toffe, ja, een beetje gekke, kekke stoner is.
2: Wat vet had je die vorige week al meegenomen.
0: Ja? Ja, die had ik vorige week in de lijst gezet vanwege Reti Rockt.
1: Oh ja, daar staan ze ook nog inderdaad. Ja, overal lopen die genomen rond.
2: Ik weet het, waar het zeggen.
1: Niet te doen.
2: Maar om even
0: ik zie ook een van mijn oude bands die ik vroeger heel veel geluisterd heb. Lacuna Coil staat er ook zelfs tussen.
1: Ja, nee, klopt. Die leven ook nog.
0: Ja.
2: Niet te verwarren met Lacuna Batata.
1: Oh, ik ben zo blij dat iemand zo direct lekker naar huis gaat.
2: Ja, precies.
1: Dus als we verder gaan kijken, Insanity Alert, super vet. Doodseskader, echt een aanrader om te checken.
0: Staan ook op Jera.
1: Ja, klopt inderdaad. En vrienden van de show natuurlijk, State Power. Alleen maar leuke dingetjes. En volgens mij is het festival niet super groot.
2: Oh, dat
1: zou je op zich wel denken met dit soort namen. Ja, hoe groot kan het zijn?
2: Nee, broer maar.
1: Dat is ook wel weer zo. Ik moet het natuurlijk dan ook even meenemen. Want als het in mijn lijst staat, dan moet het natuurlijk ook gewoon goed zijn.
2: Ja, natuurlijk. Alleen maar krakers.
1: Ik kwam er wel achter dat het enige nummer is wat ik erin heb staan, omdat ik ze verder nooit heb geluisterd. Maar dit is in ieder geval een vet nummer. Dit is In Human Nature met Under the Boot.
2: Oeh.

0: Imagine 11 van Demichron. En inderdaad een lekker instrumentaal nummertje. Dat hebben we niet zo vaak.
1: Nee, klopt inderdaad. En de reden daarvoor is deze plaat vorige week vrijdag uitgekomen. En dit is het enige nummer wat ook een radiovriendelijke lengte heeft. Behalve dus de intro, maar dat is gewoon een intro dingetje van 1,5 minuut of zo. Dus ja, vandaar een instrumental. Dus niks tegen de zanger van Demichron.
2: Schijnt onwijs goed kunnen barbecuen, heb ik vernomen. Ja, ik kan niet zeggen wie mijn bron is, maar ik heb gehoord dat hij knettergoed kan barbecuen.
1: Ah, top, dan stel ik voor dat we volgende keer daar eventjes gaan barbecuen.
2: Nice.
1: Dus een nieuwe plaat inderdaad. En er zijn er meerdere nieuwe dingen uitgekomen. Zo onder andere ook A Night Under... Zo, godsamme.
0: Ja, de naam Night Under Maria's Altar.
2: De gewone namen waren op.
1: Ja, inderdaad. Dit is gewoon... Jongens, we hebben een hele berg aan woorden.
2: Ja.
1: We gooien ze bij een soort van borrel.
2: Ja, gewoon bij elkaar geboggeld.
1: Ja, precies.
0: Maar het is wel echt een onwijs vette band, ook live vooral.
1: Ik heb ze nog nooit live gezien, maar het zijn volgens mij zit daar een van de gitaristen van... ik zie ze voor me. Ze hebben hier ook gestaan, stonden vorig jaar ook op hier.
0: Omschrijf ze eens.
2: Is het met de worstbroodjes?
1: Ja, het is met de worstbraces.
0: Braces?
1: Ja,
0: braces.
1: Klopt. Volgens mij de gitarist van Braces.
2: Ik wist het. Nou, hoe dan?
1: Ja, het ging net ook al over worst, hè?
2: Ja, daarom. Ik weet niet hoe goed die kunnen barbecuen.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Ze zijn vooral goed om naar worstenbroodjes inhaleren.
1: Inhaleren ook echt. Gewoon worstenbroodje over je longen. Ja, geen idee wat ze aan het weekend doen. Maar dat zou zomaar kunnen. Nee, in ieder geval een van de gitaristen die zit er volgens mij ook in. En het is ook een bij elkaar gelegd groepje met allemaal mensen die ook weer in andere bekendere bands zitten. Dus vandaar dat ze... geen idee.
2: Ja.
1: Geen idee. Dus maar in ieder geval, ze hebben iets gevonden onder Maria's Altar.
2: En dat
1: was een
2: night.
1: Inderdaad, het was een night. En in dit geval ook nog
2: steeds. Het was een night.
1: Roel,
0: dit is een andere night, hè? Oh,
2: ja.
1: Het is ook Pride Maand, deze
2: maand. Oh ja, dat dus, is waar, ja.
1: Ja, dom. Roel, wil jij hem anders aankondigen?
2: Het is The Withering. En dat is van A Night Under Maria's Altar. Nou, dat ging bijna helemaal goed. Ik moet hier mijn werk van maken.

What is this? Living things on the edge.

0: A Night Under Maria's Altar met The Withering. Ik vind hem tof.
1: Ja, ik vond hem ook heel vet toen ik hem voor het eerst hoorde.
0: Dus ik heb alleen geen idee. Is het een opmars naar weer wat nieuws qua echt LP, EP?
1: Het lijkt mij wel als ze met een nieuwe release komen.
0: Ja, je weet het niet tegenwoordig.
2: Ik heb een vierdubbel CD. Gewoon in zo'n moeilijke jewel case met zo'n ding ertussen.
0: Met zo'n klapdingetje. Die is aan beide kanten zo'n schijfje uit zitten.
2: Dat.
1: Enige nare eraan is dat ze altijd binnen een paar weken kapot zijn.
2: Ja, precies. Ja, binnenkantjes.
1: Ja
0: dan heb je in het rondje. Ja. Je hebt nog van die plastic clipjes, die tandjes. En die vind je uiteindelijk overal terug.
2: Ook dat Arilex als een tandje in een rondje zetten.
0: Ja, toch wel?
2: Vind ik niks.
0: Nee. Anders gewoon zonder tanden.
2: Dat is misschien beter.
0: Oh, en hoe zit het met ogen?
2: Hou ik van.
0: Ja, hou je van? Eyesores ook?
2: Oh ja, dat vind ik minder.
0: Nou, okay, dus, Annelies, had jij erin gezet? Was het nog met een speciale reden? Of was het gewoon van, dit is gewoon
1: en ze hebben volgens mij een nieuwe album net uit. Dus dat was volgens mij de reden. Ik zit ondertussen even hele andere dingen te doen. Dat moeten we natuurlijk niet doen.
0: Ik ga niet zeggen wat ik op jouw scherm zie.
2: Alles naar links.
1: Oh, je mag best vertellen wat je op mijn scherm zag.
2: Alles naar links.
1: Ja, echt hele interessante dingen.
0: Serieus, dit...
2: Echt, dit vind ik erg. Dit niet best... geblokkeerd wordt hier. Op
1: Wees blij dat verwachten. Ik ervoor gezorgd heb dat wij zo'n bestand hebben überhaupt. Hè? het gaat inderdaad om Eyesores en het gaat inderdaad om een albumrelease. Dus van, ja, jullie, lieve luisteraars, mijn co-host, die vinden het heel fijn om mij in het ootje... Nee, dat zeg ik ook niet. Vinden het heel fijn om mij in de maling te nemen.
2: Nee, dat zouden ze zijn helemaal niet.
0: Valt er reuze mee.
2: Wij insinueerden helemaal niks.
1: Nee, ik merk het. Ze hebben inderdaad een album release. En ik vond het tijd dat we die weer een keertje zouden draaien. Het is lekkere punk uit de lage landen. Dus het werd maar weer tijd. Ja.
0: Oh, nice. Dan gaan we hem zelf aankondigen.
1: Ja, dat vind ik altijd leuk natuurlijk. Het is Eyesores met Digital Prison.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Dit is Kink.

0: Ja, John Coffey met Broke Neck. En echt heel erg vet. Wat ik wel een hele leuke combinatie blijf vinden, is dat zij op een show hebben gestaan waar ik voor de allereerste keer de band heb mogen zien die onze intro tune heeft ingespeeld.
1: Ah, met Arsen.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Was dat Koffiefest?
0: Nee, of? Dat was in AFAS was dat toen de tijd. Met
1: de after. Ik wil zeggen afterparty, maar...
0: Ze stond op de talent stage daar.
1: Ja, de talent stage. Ja. Tof.
0: John Coffey stond wel op de main stage natuurlijk daar. En je hoorde net Broke Neck. En de reden dat hij in de lijst staat is omdat ze op Graspop staan dit jaar.
1: Ja, nee, klopt. Graspop Metal Meeting in Dessel, België. We hadden het net over komend weekend Into the Grave in Leeuwarden. Nou ja, volgend weekend kan je dan nog naar Graspop toe. En mijn god, wat staat daar een berg aan bands. Wat ik wel trouwens heel vet vind, of in ieder geval tof en interessant.
0: Ja.
1: Op de website van Graspop kan je, als je gaat kijken naar de line-up, kan je natuurlijk gewoon de hele lijst bekijken. Je kan alles van op alfabetische volgorde bekijken. Maar ze hebben ook een aparte filter dingetje om te selecteren van oké, welke bands zijn voor de eerste keer op Graspop. En een filter dat je alle bands per land ziet.
0: Oh, dat is wel echt heel erg handig en leuk.
1: Vond ik een leuk extraatje.
0: Is er ook nog toevallig een variatie tussen de verschillende genres waar je kunt kijken? Of er bands met of zonder vrouwen?
1: Nee, dat is dan weer net niet te doen.
0: Maar misschien voor volgend jaar.
1: Ja, ik zie in ieder geval wel, als ik ga scrollen, op alfabetische volgorde zie ik al wel een paar vrouwen langskomen. Ik zie Encore, eerste keer dat ze spelen.

0: spelen. En even kijken, Baby Metal. Nou, dat, dan heb je er ook meteen Battle Beast. Kijk, dus daar staan er best wel wat.
1: Ik ga eens een keertje ook erin duiken. Ga ik volgende week eventjes kijken hoe en wat. Mm-hmm. Ik ben voor een ander festival er ook ingedoken. Maar daar ga ik het hier niet over hebben vandaag. Omdat daar ga ik het in een andere uitzending, ook op King Distortion, binnenkort over hebben.
0: Oeh, spannend, spannend, spannend. Ja, wat mij ook wel opviel op Gaspop is, er zijn heel veel coverbands.
1: Dus, oké, okay, en dan wat voor soort coverbands?
0: Chop Suey. Nou, ik denk dat je dat toch kan raden.
1: Ja,
0: de Deftones.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken.
0: Ja, dus heel veel van dat soort dingetjes. Een van de bands die als headliner er ook op staat. Ja, die zien we op festivals natuurlijk heel veel langskomen.
1: Laat maar raden, eentje waar ze eigenlijk best wel sportklers hadden kunnen neerzetten tijdens Jera een paar jaar terug.
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Gaat het over Electric Callboy?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nee. En laat die nou ook gewoon net een nieuwe single eruit hebben. Met The Offspring.
1: En okay,
0: wellicht hoor je The Offspring later deze uitzending ook nog terug. Maar dit is in ieder geval Let the Good Times Roll van Electric Callboy.
1: Nice.
0: Met The Offspring.

0: Ja, dat is Idols met I'm Scum, voor als je nog afvroeg wat de titel was. Daarvoor Electric Callboy. Ik zei het al, Electric Callboy die staat op zo belachelijk veel verschillende festivals.
1: Ja, en terecht, ze weten gewoon een onwijs lekker sfeertje mee te brengen.
0: Dat is zeker waar, zeker waar. Je moet daarna wel altijd gewoon heel veel vegen, want er komt toch een partij aan confetti mee. Daar word je niet goed van.
1: Ja, maar ze maken er wat leuks van.
0: Nee, dat is zeker waar. En dat gaan ze dus ook doen in Landgraaf bij Pinkpop. Nou had ik het net voor mijn neus staan, maar ik heb het weer weggeklikt. Want Pinkpop, ja, je zou altijd denken van hé, dat is tijdens Pinksteren. Maar dat
1: is wel lang
0: eigenlijk
1: gehad.
0: Al jaren niet meer. Met als reden omdat Mr. Pinkpop, Jan Smeet, op een gegeven moment heeft gezegd van ja, maar het festivalseizoen begint gewoon te laat. Want ja, alle bands die zijn er nog niet aan toeren als Pinkster is. Dus vandaar dat het dus later is ingezet iedere keer.
1: Ja, eigenlijk wel jammer, want het was natuurlijk wel altijd een festival om naartoe uit te kijken. En ook gewoon het gevoel te hebben van ja, bij Pinkster heb je echt wat tofs te doen nog.
0: Ja, want Pinkster verder is geen hol aan.
1: Nee, dus, zonder Pinkpop niet inderdaad.
0: Nee, dus dat is altijd wel jammer. Maar die is ook is volgend weekend. En er staan heel veel toffe dingetjes. Ook heel veel dingen die we gewoon eigenlijk niet... Ja, die niet in live en puur horen nog passen.
1: Ja, maar af en toe een guilty pleasure ertussen, dat zou soms
0: ja, oké, met 21 Pilots kunnen we hier gewoon niet draaien.
1: Nee, oké, fair enough.
0: Dat is live wel heel vet, moet ik zeggen. Maar er zijn heel veel toffe dingen. Halsey staat er. Youngblood wil ik ook nog heel graag live een keer zien.
1: Daar ben ik heel erg benieuwd, want ik hoor hele wisselende dingen over hem. Het ene zegt hem, het is super vet. En dan zegt hij, ja, hij zingt amper.
0: Wat ik vooral heb is dat... hij pakt heel veel verschillende stijlen. Ja. Waardoor je niet gewoon kan zeggen van... Oké, het is dat of het is dat. Of hij doet zo belachelijk veel. Maar er staat zoals altijd gewoon weer heel erg veel op Pinkpop. Waaronder dus ook Idols van zojuist. Ja, en ze hebben volgens mij zelfs tegenwoordig... Solvex. Dat had ik nog niet eens gezien. Dat is leuk. Hebben ze wat afterparties en dergelijke die echt goed ingeregeld zijn. Volgens mij hebben ze een hip-hop stage. Dus ja, allemaal dingen die we niet in live en puur kunnen draaien.
1: Nee, maar wij hebben een heel vet andere niche waar we lekker in zitten.
0: Ja, nee, daarom. Dus daar ben ik heel blij mee. Over niche gesproken, je had ook nog wat leuks weer ingezet.
1: Ja, want ik kreeg in één keer iets wat voorbij kwam terwijl ik Spotify aan had staan. Wat ik dacht van, dat klinkt best wel lekker. Mm-hmm. En dat is de band Cuddle Death. En ze hebben ook net een nieuwe release. Dus ik denk van, nou ja, dan neem ik die maar gewoon lekker mee... dat jullie er ook van kunnen genieten. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En met jullie ben ik natuurlijk benieuwd naar de luisteraars... maar ook naar wat Roel en onze geluidstechnicus Jannik ervan vinden.
0: Ja, maar Roel die is even boodschappen doen.
1: Sorry, Jelle.

0: Ja, we gaan van het ene naar het andere festival. Dit was in ieder geval net de Korps met Dear Detective. En die staan op halp op dit jaar.
1: Ja, die staan hier om de hoek. En dan zitten we ook alweer in juli trouwens.
0: Ja, dus gaat hard zo.
1: We maken eventjes een sprongetje. We springen straks weer even terug.
0: Ja, toch nog wel eventjes.
1: Ja, wel, ik bedenk me nu dat ik het niet allemaal helemaal in chronologische volgorde heb gedaan. Dus excuus daarvoor.
0: Het is je meer dan vergeven, Jelle.
1: Gelukkig maar, gelukkig maar. Dus nee, de Korps staat hier om de hoek bij ons zo'n beetje op halp op.
0: Ja, ik vind het echt super vet om ze gewoon eindelijk live te kunnen gaan zien.
1: Nou, ik ken ze dus nog verder niet.
0: Oké, nou, dan wordt het voor jou een nieuw welkom of een nieuwe band verwelkomen in je hart, hopelijk. Om het lekker zwijmelig te houden.
1: Weet ik nog niet. Weet ik nog misschien. Ik vind het leuk, maar ik heb niet meteen zoiets van... Ja, yeah, yes, eindelijk.
0: Live is het vet.
1: Oké.
0: Tenminste, de video's en alles. Het is heel erg leuk om te zien ook. En ja, de sfeer is gewoon goed.
1: Maar hebben ze ook Korps Paint?
0: Volgens mij niet. In ieder geval niet dat ik mij herinner. Jij kunt natuurlijk wel dit keer je Korps Paint een keertje volledig aanbrengen, Jelle.
1: Dat kan, maar als zij het niet doen, dan is het een beetje nutteloos.
0: Ja, maar dan heb jij juist de mogelijkheid om te shinen.
1: Nee, juist niet. Want met Korps Paint glimmert niet.
0: Oké, laat ik het anders zeggen. Dan... Ja, laat maar ook. Jelle, het is goed. Geen Korps Paint voor Jelle, want hij wil niet shinen.
1: Nee, ik denk het niet. Ik ben die hele dag vooral voor bezig met Blood Command volgens mij, dus...
0: Een hele dag Blood Command?
1: Hele fucking
0: jij gaat
1: dag.
0: Voor een kleedkamer
1: hype,
0: liggen?
1: Hype. Nee, dat er net niet, want dan komen ze niet naar buiten toe.
0: Op zich ook wel handig als ze inderdaad gewoon er langs kunnen.
1: Ja, daarom. En op zaterdag is natuurlijk de zaterdag van Halpops altijd local, de lokale bands. Waaronder een van de bands die hier ook een paar weken geleden, of nou, is dat weer?
0: Al een paar maanden inmiddels alweer,
1: twee meisjes geleden of zo stond. Namelijk de heren van Gutslasher. Dikke death metal, oldschool death metal. Dus dat kan alleen maar feest worden. Ook live op podium.
0: Ja, speciaal voor hun maken we een uitzondering die we normaal gesproken niet maken. Want ja, wat dat betreft hebben ze mazzel dat er nog niet heel veel muziek van hun online staat.
1: Nee, eentje blijkbaar. Een demo, nee, dat moet ook gewoon gebeuren. Minder radiovriendelijke lengte, maar vooruit voor deze keer. En daarna duiken we direct de boodschap in, want die zijn belangrijk. Dit is in ieder geval Gutslasher met Gallery of Gore.
2: He thinks it's you who's been stealing those limbs from the amputee operations.
3: So what if it is? I've got to have limbs for my transplant experiments.
2: Yes, but limbs and organs taken from people.
3: I've got to have them to work with. I've been working on something like this for weeks. It's part of the game.
2: A game? The human body's not a jigsaw puzzle to experiment on. You don't explore people. Before you put a scalpel to one, an operation like this needs testing under every condition. Over and over again. Rabbits, mice, monkeys, not people.
3: That man who should be dead now won't think so.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion, everything loud.
12: No alternative. Kink.
14: Yo, Kink Distortion, dit is Galamesh en je luistert naar...
15: Live.

0: Ja, dat was Converse met... Oh, jemig, dan moet ik
1: Slip
0: even...
1: the news.
0: Thanks.
1: Ja, lekker piratey, hoi. En je luistert nog steeds naar Life and Pure. Zo, dat was hem weer.
0: Ja,
1: je weet je.
0: Het is alweer ik zal tweede uur van onze uitzending inderdaad. En ja, lieve luisteraars, ik moet heel erg wennen aan onze setup van vandaag. Want ik hoor mezelf anders dan anders. We zijn kaart aan het uitproberen voor onze festivalzomer.
1: Yes.
0: En dat betekent dus ook dat we onze setup voor Jera aan het uittesten zijn vandaag.
1: En vandaar ook dat Converse erin stond van die stelling Jera.
0: Ja, en eentje waar ik heel erg naar uitkijk.
1: Ja?
0: Ja, ik heb wel heel veel zin om ze live te zien. En nou ja, voor Jera is nu afgelopen... wanneer was dat? Afgelopen maandag, als ik het goed heb. Of was het alweer afgelopen zondag? Is het blokkenschema in ieder geval bekend geworden. En dat betekent dat je weer keihard kan gaan plannen waar je naartoe wil gaan. En ik ben even ingedoken waardoor dat ontstaat. Dat je zo ontzettend gaat plannen en dingen gaat uitzoeken, et cetera. En er zijn een paar factoren die daar spelen waarom dat gebeurt. Allereerst, zodra de blokkenschema's naar voren komen... ontstaat er een stukje fear of missing out. Want je wil natuurlijk al je favoriete bands zien. Je wil weten wie er waar staat. En je wil niks missen wat dat betreft. En dat levert dus ook een klein stukje keuzestress op. Van ja, waar ga je nou voor kiezen? Ga je kiezen voor die band die je al 20 keer hebt gezien? Of ga je kiezen voor die band die je nog nooit hebt gezien? Of ga je juist voor een band die je nog helemaal niet kent? Vervolgens ontstaat de anticipatiefase. Oftewel, je wil heel erg graag er naartoe. En echt dat stukje voorvreugde dat je gewoon weet van... oh, het gaat zo'n vet festival worden... En je gaat dit doen, je gaat dat doen. Je gaat bij dat ene barretje waar je vorig jaar je drankje hebt gehaald. Ga je ook dat drankje weer halen, want het was zo ontzettend lekker. Of je weet al zeker dat je waar je vorige keer die tatoeage hebt gezien... van die ene artiest die er ook op het festival staat... dat je nu per se daar naartoe moet gaan. In ieder geval echt al die voorvreugde met al die toffe mensen die er zijn... die helpen ook wel een beetje eraan mee om die hele line-up een beetje door te spitten. En je eigen, blokkenschema te maken waar je naartoe wil gaan. Nou ja, en dan ben je eindelijk op het festival. En wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een beetje de paradox van keuze en verlamming. Oftewel, ik heb nu wel dat hele schema gemaakt. Maar waar moet ik dan in vredesnaam naartoe? Want dat is eigenlijk toch ook wel stiekem heel erg vet. En vrienden van mij die gaan daar naartoe. Dus ik moet nu eigenlijk ook daar naartoe. En in één keer is het, shit, wat ga je dan doen? En uiteindelijk, wat er dan gebeurt als je dan toch op dat festival bent... en je wil alles zien wat er is, dan wint toch een stukje vibe. En dat is, waar ga ik op dat moment naartoe? Waar heb ik het meeste zin in? En die hele, het hele schema wat je hebt uitgedokterd, dat bestaat gewoon niet meer op dat moment.
1: Ja, ik weet dat ik thuis nog een hele berg aan boekjes van Lowlands heb.
0: Met alles aangestreept en omcirkeld.
1: Precies, dat je alles met potlood of met pen inderdaad gewoon gekrast van... oké, dit en dan dat en dan dus en dan zo en dan... en uiteindelijk ben je iedereen kwijt.
0: Ja, iedereen kwijtraken, dat is sowieso een dingetje. Maar op Jera is het over het algemeen best wel moeilijk om iedereen kwijt te raken.
1: Ja, het scheelt, op Jera staat alles relatief dicht bij elkaar. Dus mochten de twee best tegelijk spelen... dan zou je nog gewoon eventjes heen en weer kunnen gaan.
0: Ja, dat is helemaal waar.
1: Dus, het is altijd interessant om in ieder geval te zien van... oké, wat staat recht tegenover elkaar en waar hoef ik me gewoon geen zorgen om te maken. En welke tent ga ik sowieso gewoon niet bezoeken?
0: Ik denk dat ik elke tent wel inga deze hier on air. Want er zijn, op elke plek staat
1: een grote camping, hoor.
0: Je mag jellen. De campingtent sla ik over. Ik pak lekker een hotel. Ik ben daar te oud voor geworden inmiddels. Maar wat ik vooral bedoel, elke festivaltent... Elke tent op het festivalterrein, daar ga ik wel even langs.
1: Oké, helemaal goed. Dus je gaat niet langs de strangers van Trashboat?
0: Ik ga niet langs de strangers van Trashboat. Maar ik ga wel waarschijnlijk Trashboat even bekijken. Want het lijkt me een hele vette band om die live te zien.

0: Zo, en als je uitgemorst bent, dat was Whispers met Bangkok Evil Core. Band die we vorig jaar op Revolution Calling hebben gezien.
1: En op een hele leuke manier hebben ontmoet ook nog.
0: Ja, klopt inderdaad. En dit klinkt sketchier dan het bedoeld is. Maar op de parkeerplek voor het hotel waar we zaten. Of op de parkeerplaats. Ze mochten niet roken in het hotel en ook niet direct voor het hotel. Dus ze moesten een stukje
1: vijf meter staan. Voorbij.
0: Ja, dus toen ook eventjes gesproken. Het is toen helaas niet gelukt om ze in de uitzending te krijgen bij Revolution Calling.
1: Maar herkansing.
0: Maar we hebben nu een herkansing. En heel tof dat ze op Jera staan.
1: Echt, ja, ik kijk echt heel erg naar uit. Want het is wel echt, nou ja, voor Revolution Calling was dat wel één van de toppers voor mij.
0: Ja, nee, we hebben heel tof gedaan sowieso. En het hele verhaal wat erachter zit is gewoon heel mooi om te horen. Dat het gewoon allemaal echt fans waren. Of zijn eigenlijk nog steeds. Die zelf in eerste instantie alleen maar shows aan het opzetten waren. En zientjes aan het runnen waren en dergelijke. En uiteindelijk met een band zijn begonnen. En omdat ze zoveel contacten hadden, ging het in één keer zo snel voor ze.
1: Ja, en het scheelt dat er een gigantische bak aan talent in die band zit.
0: Ja, nee, dat ook zeer zeker. Dus ik kijk er erg naar uit om de heren ook weer te zien. En hopelijk dit keer dan wel te spreken. En ja, jij als luisteraar kan ze ook gewoon gaan zien.
1: En we hebben iets heel erg tofs voor jullie.
0: Ja, vertel, Anne.
1: Nou, sinds afgelopen maandag hebben wij een hele vette ticketactie voor jullie klaarstaan op de socials van Live & Pure in samenwerking met King Distortion natuurlijk. En als je eventjes naar onze socials toe gaat op Instagram, daar kun je de ticketactie terugvinden of kijken op King Distortion op de site. Of niet op de site, maar ook op de Instagram socials. En daar vind je een actie waar je ons eventjes moet liken, waar je ook King Distortion...

0: Thorsten even moet volgen. En ook natuurlijk Jeroen er moet volgen. En laat ons daar eventjes onder in de comments weten wat het jouw meest favoriete herinnering is die je zou willen maken op het festival. En naar aanleiding daarvan kiezen we uiteindelijk komende zondag, dus de 14e als ik dat goed heb uit mijn hoofd, kiezen wij de winnaar. En dan hopen we jullie daar op Jeroen ook te mogen zien en daadwerkelijk die herinnering zien maken.
1: Ja, het is ergens jammer dat John Coffey hier niet staat met Broke My Neck.
0: Ja, maar dat is geen herinnering die je hoopt te maken natuurlijk.
1: Maar het is wel een herinnering die heel lang bij je blijft.
0: Daar kom je niet meer vanaf van die herinnering.
1: Ik denk het ook niet, nee. Dus ga snel naar de socials toe. Doe mee en hopelijk kunnen we je dan ook eventjes high-fiven op Jera.
0: Ja, want als je die kaarten wint, dan hopen we natuurlijk ook dat je eventjes bij ons een uitzending langskomt.
1: Ja, dat is toch zeker wel eigenlijk een must. Dan kan je ook eens zien hoe wij er in het echt uitzien. Maar ook hoe wij de show eigenlijk maken.
0: En het is gewoon gezellig bij ons.
1: Ook dat nog inderdaad. En wat ook heel gezellig is, gaan we even een stapje terug.
0: Want, weer terug aan de tijd?
1: Ja, we gaan even, als ik terug kon in de tijd, dan wel naar Ieperfest.
0: Je bedoelt nu vooruit in de tijd?
1: Ja, maar we waren toen straks al op Hoopop.
0: Ja, maar we waren nu bij Jera.
1: En nu inderdaad bij Jera. Oké, we gaan nu inderdaad weer een stukje naar voren.
0: Het is een soort van Back to the Future-achtig dingetje waar we vandaag mee bezig
1: zoiets.
0: Zijn.
1: Ik krijg nu hoofdpijn. Maar in ieder geval, Ieperfest, heel vet hardcore festival in het zuiden van België. Sowieso in Ieper, geniaal stadje. Als er nog niks speelt, ga eventjes gewoon lekker rondlopen daar, want het is echt supermooi. Maar die hebben onder andere Walls of Jericho staan. Ik wist niet dat ze nog speelden, maar heel tof altijd om te zien en mee te maken. Die draaien ook al wat jaartjes mee. Dit is een van mijn favorietjes van ze. There's no I in Fuck You.

0: En het was Walls of Jericho met There's No I in Fuck You. En heel vet festival. En ik moet er nog steeds een keertje naartoe. En het liefste zou ik daar ooit nog wel een keertje een uitzending willen maken. Of in ieder geval in het dorpje.
1: Het dorp sowieso, wat ik al zei. Echt supermooi. En ze doen nog iedere middag, volgens mij om 6 uur, als ik het goed heb, een wisseling van de wacht bij de Stadspoort.
0: Oh, dat is wel tof
1: om even mee te maken. Maar ja, de Epefest zelf, het is geniaal. Er staan zo belachelijk veel vette namen. Het gaat alle kanten op qua hardcore.
0: Alle kanten!
1: Metalcore, hardcore. Soms nog een vleugje punkrock er ook bij. Heel wat bands die wij eigenlijk de laatste tijden ook al gesproken hebben. Ik zie Modder staan.
0: Die hebben vorig jaar natuurlijk nog gesproken.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Dus dat is super chill. Wat er ook staat is Belgische band Wrong Man. Even wat anders, maar wel lekker. Dit is Don't Remember Me.

0: Ja, dat was Trackstate met Echo. En het is eentje van Nederlands bodem. En dat vind ik echt heel erg vet. Want ik vind het erg lekker klinken.
1: Nee, ik de naam al wel een paar keer langs zien komen. Maar nog nooit verder wat geluisterd. Ik ben aangenaam verrast.
0: Ja, zeker. En ik ben heel erg benieuwd met wat er in de toekomst nog van ze gaat komen. En wellicht gaan we nog wel in onze uitzending meer van ze horen.
1: Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Maar dat daarover in het nieuwe seizoen meer.
1: Yes, yes, yes. Ja, en we zitten natuurlijk weer helemaal nokkie vol met allemaal nieuwe releases. Want ook The Suicide Prophet.
0: Echt een nieuwe release.
1: Ook daarmee. Ik was blij verrast toen ik dat hoorde.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En het is echt heel erg leuk, want nou ja, heel erg leuk. Ik wilde ze 2 weken terug, had ik ze in de lijst gezet. Mm-hmm. Alleen toen hadden ze net hun nieuwe release en die konden we net niet meenemen. Dus dat was wel heel erg jammer. Dus nou, toen sprak ik de heren van Suicide Prophet, die ook trouwens een heel erg vet festival hebben weten neerzetten een paar weken terug in Turkije in Kampen. En nou ja, toen heb ik toch moeten beloven van ja, dan draaien we toch nog ook nog eventjes iets van jullie nieuwe release. En die is er nu ingezet. En zullen die gauw gaan luisteren of hebben we nog eventjes?
1: Nee, ik zou hem gewoon lekker gaan luisteren.
0: Want dan is hier Suicide Prophet met First and Foremost.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
5: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu.

0: korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live & Pure hier op King Distortion. En deze week heb ik een band die ik zelf al een paar jaar volg en echt mega ruig vind. En ja, ze kwamen afgelopen week ineens met het nieuws dat ze met een nieuwe plaat komen. Dus ja, dan heb ik het ook meteen gewoon een goede reden om ze mee te nemen en eventjes extra onder de aandacht te brengen. Ja, de band die draait al sinds 2013 mee en vanaf het begin weten ze al een plekje voor zichzelf op te eisen door een heel eigen sound neer te zetten. En er zijn al heel wat discussies gaande over hoe je hun geluid niet...

precies kan specificeren. En de beste die ik tot nu toe heb gezien is dan toch wel hardcore influenced death metal. Ja, welke kansen met deze nieuwe plaat opgaan durf ik eigenlijk niet meteen te zeggen. Wat wel interessant is, is dat de band weer terug is op het fameuze hardcore label Triple B Records. En daarmee zou je dus kunnen bedenken dat het net weer iets meer de hardcore kant op gaat. Maar de band is ook gaan werken met een drummer die eerder onderdeel was van een aantal grote metalbands. En dan heb ik het over niemand minder dan Jay Weinberg, die eerder onder andere bij Slipknot en bij Suicidal Tendencies achter de drumkit zat. Ja, dus wat gaan we nu doen? Gaan we nu de hardcore kant op of juist hierdoor meer de metal kant? Maar ik laat jullie gewoon bepalen. Oordeel zelf. Want ik heb vanavond de eerste single meegenomen van het album. En het album gaat 17 juli uitkomen. Is lekker midden in de zomer. Past er goed bij. En gaat de naam The Ringing Bell dragen. En deze week is dus mijn gevonden onderwerp Fuming Mouth met A Blaze of Nihilism.

0: Ja, en dat was Fuming Mouth met A Blaze of Nihilism. En ik kwam echt een beetje voel ik een soort van horrorfilm terechtgekomen ben aan het einde.
1: En terecht.
0: Ja. Vet toch? Nummer trouwens, dat wel.
1: Zeker, ik ben benieuwd naar een hele plaat.
0: Ja, zodra er wat is, dan zat het vooral in de lijst.
1: Dat ga ik zeer zeker doen. 17 juli de hele plaat. En ik weet niet of er voor die tijd nog een extra single komt. Ik gok het wel.
0: Nou, dan een uiterlijk dan zetten we gewoon weer iets in de lijst, denk ik.
1: Yes, ga ik verzorgen.
0: En ik denk dat het, ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Afgelopen weekend is het natuurlijk een heel tragisch einde voor een heel erg mooi festival geweest.
1: Ja.
0: Allereerst vanuit Live en Pure onze oprechte deelneming aan alle nabestaanden voor degene die het leven heeft gelaten tijdens Pitfest afgelopen weekend.
1: En misschien wel eventjes goed om ook te vertellen wat er precies gebeurd is, want tegen het einde van de laatste dag van Pitfest heeft een van de bezoekers een hartaanval gekregen en is uiteindelijk hier ook aan overleden. En is er ook besloten om de live muziek niet door te laten gaan naar die tijd. Wat ik een moedig besluit vind.
0: Zeker.
1: Maar ook wel respect toont naar de situatie in het geheel.
0: Ja, maar dat toont ook echt aan dat Pitfest van begin tot eind, van het moment dat dit festival ontstaan is, dat het echt om de mensen ging. En dat ze ook gewoon echt heel erg respectvol omgaan met wie dan ook. En in dit geval ook met wat deze hele tragische gebeurtenis.
1: Ja, en het maakt nog eens extra tragisch dat het de laatste outdoor edition van Pitfest is geweest.
0: Mm.
1: Omdat ze het financieel gewoon niet meer rond kunnen krijgen voor de komende tijd om het zo groots aan te pakken. En een van de bands die daardoor dus ook niet kon spelen is Gutalax. Dus dan draaien wij die nog maar eventjes. Dus deze is voor alle Pitfest mensen. Iedereen die er omheen was, die bij was. Nabestaanden en dergelijke. Deze is deels ook voor jullie. Misschien een beetje gek. Maar Gutalax. Esmeralda.

0: Zo, de tandjes. Wat blijft dit lekker. Changing Tides met If Pain Is A Constant. Of Is Constant. Niet A Constant. Zo, gaat lekker. En ja, we gaan volgens mij langzaamaan ergens een konijnenhol in. Want volgens mij ben jij de kinderboerderij langs gegaan voor de komende nummers die we in de lijst hebben.
1: Zo'n beetje wel inderdaad. Wel goed om te benoemen dat het nummer van Change Tides een nieuwe release is. En inderdaad, het is een soort van kinderboerderij nieuwe releases hierna. Want blijkbaar mijn algoritme had zoiets van... Hey, jij luistert heel veel naar Prinses en de Geit met Keiblij in de rij voor de kinderboerderij. Dus dan passen deze er ook wel in.
0: En sowieso, jij weet altijd op een plek te komen qua muziek wat onverwachts is, maar vaak wel heel erg lekker.
1: Ja, en wat ik ook wel fijn vind, is dat er heel vaak gewoon Europese dingen zijn. Want volgens mij ben ik me nu ook ineens van waar dit ook gewoon Europese dingen inderdaad is. Oh, heb ik nog de tijd om het heel snel te gaan checken?
0: Nou, misschien kunnen we alvast even beginnen met welke band het is. Het heet in ieder geval Necro Weasel.
1: Ja, Necro Weasel, inderdaad. Goeie naam, dat sowieso.
0: Het wordt even spannend. Jelle is een soort van aan het Leo Blokhuizen, maar dan iets
1: Finland.
0: Lager. Uit Finland.
1: Finland, okay. Ja. Thrash metal crossover uit Finland. Dus ja, de naam die trok me al.
0: Dan ben ik wel trouwens even benieuwd. Je had net het logo voor je. Was het leesbaar?
1: Eens even kijken. Dit logo. Ja, dit is hartstikke weer leesbaar. Dit is niet normaal leesbaar. Dit is gewoon te doen. Dit is bijna Comic Sans. Dus het is Necro Weasel inderdaad uit Finland. Niet met een cover van Sepultura. Maar het nummer heet wel Arise.

0: Oh, ik ben een beetje van me apropos. Dit waren in ieder geval de Go-Go Ponies. Met...
1: Ja, Death Before Zumba.
0: Ik vond het wel erg, erg vet. Leuk dat je dit meegemaakt.
1: Nee, daarom. Ik kwam het ineens tegen. Nieuwe release ook. Check de rest ook uit, want al hun songtitels zijn geniaal.
0: Ja, dat hebben we net gemerkt. En er zit een heleboel humor in ieder geval.
1: Zeker, zeker. En ja, dat was dan ook alweer het einde van de uitzending vandaag. Het gaat rete snel allemaal. Hopelijk hebben jullie een beetje wijs kunnen maken van de festivals die er de komende tijd zijn. En
0: ja, vergeet vooral niet onze socials nog even te checken. Ga voor die kaartjes, want we willen jullie echt op Jerra zien.
1: Ja, ik wil high five met jullie. Allemaal. Of je een kaartje hebt, wij trouwens, of je een kaartje bij ons wint of niet. Je moet sowieso een kaartje hebben, anders wordt het lastig high five met Jerra.
0: Gewoon langs het hek buiten.
1: Dat kan.
0: Eer Haag voor Jelle.
1: Ja, laten we dat niet doen.
0: Maar ik denk dat we heel erg gauw naar de volgende week mogen. Lieve luisteraars, echt onwijs bedankt. Jelle, weer heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt. Roel! Roel is nog steeds niet terug van die boodschappen. Hè?
0: Die havermelk. Dat is echt lastig.
1: Oh, God.
0: En Jannik, natuurlijk ook echt onwijs bedankt voor vanavond. We hebben even een testrondje gedaan voor Jera. En hij heeft hier
1: we kunnen je nu gewoon in je ogen aankijken terwijl we je bedanken. Bedankt, hè?
0: En natuurlijk ook Studio Jotum en Remy en Theo daarvan. Heel erg bedankt weer dat we hier onze uitzending konden maken.
1: Ja, en over Remy gesproken, zoals iedere week, mocht u weer zijn laatste kans meenemen. Ik heb toen straks al een kleine hint gegeven. Andere hint, ze staan op Jera dit jaar. En dit is in ieder geval zijn laatste kans. En jullie horen ons volgende week weer.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
2: Mm.
3: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
7: Samen delen we Oranje.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Eén ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden.

0: Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: King Distortion.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatie ondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Kink Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Shop de sale bij Zalando, bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu, bij Zalando.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: King Distortion.

0: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
18: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Kink.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
0: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Een ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.